Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: Does yours to many paradise, this year in FM, try Jai Love, third world op year in FM, yours to many paradise, 24 minuten oor die uur van 6 uur, goeiemorgen, baie welkom aan u as ons luisteraars. Van Eden FM, indien u keier in die omgeving, baie welkom ook en glo en vertrou, u geniet die oomblikke, geniet u saam met ons hier op jou stem in die paradys. Kom ons kyk wat ons luisteraars op ons WhatsApp lyn wat hier gekom het 0605052693. Goeiemôre, good morning.
1: Hey, goeiemôre Marikus, goeiemôre. Ja. Goeiemôre Jason, wat is het met my met Enricus? Goeiemôre, jammer man Jason.
2: Geen probleem.
1: Hoop jy die goeie nageras gehad, ek hoor. Jy is alleen volgend, Jason volgend, wens ek net, as een late verjaarsdag, maar dit was gister, per jaar was nog een hele maand, Maria Karels, is het gister per jaar, ek gee op Psalm 23, en het goed het in gins wens, ek haar toe per nieuwe levensjaar, en so ook vir David Hendricks, wat vandag verjaar, en dis ook sy hevelikse herdenking. En man moet een mooie geseende dag hee, dit kom baie liefde van Joanna van Wyk, het baan deem, en Melanie Mendy, my vrou maatjies ene, wat my elke rond so vroeg aan my geseel sou, jylle moet ook een lieflike dag het jy en antie, lasse, mooi blij, lieve jylle, dankie Jason.
0: Daar sê baie baie, dankie my antie, geen probleem, prachtige dag daar vir jy ook, goeiemorgen, morning.
3: Goeiemorgen Jason, en die programmeerde, dankie vir kapitein. Ek wil net vir haar verreis genade vir my kind en sy meisie op pad uit die kapiet oudsoering te vir en laat God sal voorgaan in hulle achterna en hulle aan die familie en vriende een mooie en een liewe dag vir al my Eden maatjes allemaal neem is iets liefde. Baie, baie liefde, jylle eie aan die poppie.
0: Dankie aan die poppie, prachtige dag. Jonique, as ek reg is, Witboy, hierdie een gaan vir jou, baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy jou dag geniet, van Nestle, Lucinda, Ivan, Oupa Piet, van Riversdal, hulle stuur hierdie boodskap speciaal vir jou, en jy moet jou dag met jy terdee geniet. En dis die boodskappe wat tot op hede toe deurgekom het hier op ons WhatsApp lyn 0605052693 0605052693. Dis die klanke van Shaggy op Eden FM, Robin Thicke.
4: Alongside Mr. Lover.

luister na Eden FM, tyd precies 6:30 en hy volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die Weskaapse regering het meegevoel betuig aan die familie van die maatskaplike hulpwerker van Nysna, Lauren Fredericks, wat gister oorlede is. Ongeveer 89.000 leerders is vandag thuis, aangesien 125 skole in die Eden en Sentraal Karoo onderwijsdistrik gesluit bly weens die erge weertoestande. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale vervolgingsgesag versoek om die nodige vervolgingsbesluite te neem na voltooiing van die polisieondersoek na die George gebouw in instorting. Die Nysna Municipaliteit het Mankwaba Ngubu as waarnemende municipale besteder aangestel. Dit en jou financiële nuus volg bietjie later om 7 wanneer ek vir u daai volledige bulletin in Afrikaans sal bring. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: The show Stephen Paradise, Sebel met The Love I Lost. Bangos by so by kans 22 minute voor die uur van 7 uur. Goeiemorgen, baie welkom by jou Stephen Paradise. Hier in FM, kom ons gaan ons WhatsApp line boodskappe toe. En kyk wat sê ons luisteraars vir ons vanoggend en wie keier saam met ons vooroggend hier op Rise and Shine. Saam met my Jason Stanley in jou geselskap Petronella. Alipad van uit Riversdal, Lizzie Hess, baie geluk met jou geboortedag, God seëninge op jou leven, hoop jy verjaar lekker op hierdie speciale dag, en alles wat mooi is vir jou, en dan kom vanaf Petronella, Cedric, vanaf, is het Kameline, Chantel, Cherise, en ook Genevan, wat hierdie boodskapie deurstuur. Baie baie dankie en baie geluk op jou verjaarsdag. Lekker, lekker verjaar. Goeiemorgen en baie welkom.
1: Goeiemorgen, Mr. Stanley. En ingeskakel, wow, dit is een prachtige bewolkte ochtend in Mosse, waar jou ons is deurgedra aan ons hier in FM Maaikies, aan ons senior burgers, is van ochtend hartelike groet. Aan my collega's daar by correctieve dienste Mosse by, hier is van ochtend hartelike groet. Allemaal met een prachtige en een shalom dag, het baie liefde en sien van Elsa Wayne en Doreen Cameron, hier uit die prachtige Mosse by, hoe soms jouw lekker warm, al die skoolheer en al die senior burgers moet een mooi dag het.
0: Nee, baie baie dankie, Jaljoen, Doreen, jylle moet ook een prachtige dag het, en asseblief wees veilig, versigtig, ook daar in Mosselbaai. Boodskappe wat deurkom op ons WhatsApp lijn 060-505-2693, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Jason, en die ander programmeerde.
0: Ek vroeg gehad, jammer daar oor, 060-505-2693, baie dankie vir jy wat saam keier en saam gesels hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Jy kan saamgesels nog, laat hoor van jou, die middel van een stemboodskap hier op ons WhatsApp-lijn. En nou is het volledige nies, bring ons vir jou om 7 uur in Afrikaans saam

Het Jolien Verhousemek hier. Voor dit gaan ons ook een geleentheid gee vir ons collega Mario Gewelaar, wat vir ons ons verkeersverslag bring hier op Eden FM 060-505-2693. Kom ons keier verder, lekker saam mekaar, en ons geniet elke oomblik van hierdie oggend, geniet ons. Kom ons is veilig, ons is versigtig en ons hou ons volg afstand terwyl ons op die pad is, op pad werk toe is, of u wat op pad is van die werk af, terug huis toe.

0: Dus Joost, hebben een paar duizend hier in de FM. Goedemorgen, welkom. En dan onze WhatsApp-nummer, indien u wil een boodschap sturen, u de gelegenheid om zo te maken. WhatsApp-nummer 060-505-2693. Telefoonnummer naar het atelier is 044-884-0831. 044-884-0831. Gezel samen met mij op onze WhatsApp-lijn. En jij kan ook telefonisch samen met ons kijken. Hier is jouw breakfast show, Rise and Shine. Ik is Jason Stan in jouw gezelschap. Baie lekker om samen jou te kan kijken. En voor jou vroegochtend aan die gang te houden. En te brengen weer dus nog... ik kan niet zeggen een vakantiedag, maar het is een afdag voor ons kinders. So ek hoop hulle is snoeser warm in die bed nog. Wat baie snaaks is dat onze kinders, as het een afdag is of is op een naweek, dan is hulle eerste op. Hulle is eerste op. En jy wil nog een laat slaapje vat. Maar wanneer het wel school tijd is, dan is het betekent een moeilijke zaak om hulle uit die bed te kry. Jy moet 2, 3, 4 keer roep of gaan wakker maak. En hulle is dan so moeg. Maar alles gaat nie moeg op een vakantiedag of een naweek of dalke afdag soos vandag is nie. Dan hulle wide awake om het so te stel. So, ek hoop hulle slaap nog of hulle rust nog en of hulle oogjes toe. En hulle gebruik hierdie geleentheid om te rust so dat hulle morgenochtend vroeg op en wakker kan wees vir die dag wat aanbreek. Maar ja, dit is maar nou een van daardie dinge. 060-505-2693. Dis onze WhatsApp nummer. Telefoonnummer is 044-884-0831. En nou net na 10 voor, dan gaan ons een draai maak by Mario Gevelaar, wat vir ons vertel en vir ons een kijkje geef van die verkeersverslag hier in ons area, in ons opvangsgebied. Goeiemorgen, bye, welkom. Lekker om samen met u te kan kijken.
1: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

Dis jou stem in die paradijs, dis 1 FM en so bykans 25 minute voor die uur van 9 uur en deel van ons groot bederf, goeiemorgen, welkom, lekker om jy deel te kan hê. Een van ons luisteraars wat die boodskap ingesteer het en sê vir my, dit is kom vanaf Gladys Lawrence wat sê I'm yours van Elvis Presley, dis haar song, Gladys' song request hier op 1 FM jou stem in die paradijs I'm yours, Elvis Presley geniet het saam met ons

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Nysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

0: Die kanker van Civilization met een liedje getiteld The Love I Lost. Welkom terug, welkom bij die tweede uur van die Contra-programma. Ons gaan sommer onmiddellijk wegsprong met die boodskapies. Je kan vir my contact by 044-884-0831 of stuur of WhatsApp na 060-505-2693. Morgen Julien, Reineer en Reileen, baie geluk aan Elizabeth Klaassen, Damien Klaassen, CJ Carolus en Janine Besuidenhout. Alles wat mooi is en geniet die speciale dag met liefde van die Hendricks en Rode familie. Baie dankie, dit kom nou daar van Auntie Sophie af, nee. En ons gaan onmiddellik voort met die boodskapies. Kom, ons kyk gauw die enekie sê, dit is vir Anthony en Auntie Katie.
1: Goeiemorgen Jolien, ek hoop dit lekker slaap in die koue weer. Oor lekker sop gedrink. Ek wil net vooraf gereis genare van my sien Anthony en sy dametje Keitje op pad van die Kaap af Oudtshoorn toe Kleinplaasje toe een reunie. God moet voorgaan en hulle achterna vir almal my Eden maatjes, niemand uitgesluit die mooie en hulle lieflike dag geniet het.
2: Oh, Jolien, jy maak hem veel warm in die koude moore, joh. Jesus, die rots in het doosde geland. Een skuilpek, een tye van nood. Hola, Heere, Jesus is die rots. Halleluja! Gevaarlijk, Jolien, joh, gevaarlijk, joh.

0: Mighty Men 2026 is coming to Mossel Bay from the 8th to the 10th, May 2026. All men who need the Lord to touch your life and spend time with other men of fellowship, healing and refreshing, are invited. Men of
1: faith, I want to greet the committee from Mossel Bay, Mighty Men. And I want to wish you God's richest blessings this year. I'm really believing that this is going to be the best one that Mossel Bay's ever had up to date. The Mighty Men Conference, Mossel Bay.
0: For more info, go to www.mightymenmosselbay.co.za or call Andre on 082-770-0137 or Lucas on 084-088-2229.
2: Chom, ek het R150 gehad om Nadia vir ete te neem en toe bestel sy die duurste dis met extra kaas.
3: Hou net kop broer, ek stuur gou geld na jou e-wallet toe. Mens kan dit nou direct van enige bank af doen.
2: Enige bank?
3: Ja boet, reguit in jou e-wallet in. WhatsApp net hi na 087-392-5538 en registreer.
2: Dankie vir die hulp my vriend.
4: Bly in die spel, betaal en word betaal vanaf enige bank met die nieuwe verbeterde alles in een e-wallet. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.

0: Hey, goedemorgen Jolien, goedemorgen. Hij is er, maar beeld in, maar dank je voor jouw liefelijke programma. Ja, jij is een wat ons nou zo opbeer in de tijd van de middag, nee? Maar mooi dag voor jou daar in het atelier. Hoop en vertrouw, jij is weer nat, zoals gisterochtend nat gereen voor Jesse. Ja, allemaal moet een mooie lieflijke dag hebben. Kom ik van Johanna met baie liefde, nee? Ik baat in. Dank je, Jolien.
1: Morgen, morgen, Jolien. Joe, jij hebt het weer vanochtend. Nee, wat Jolien, je vat met de rug, hoor. Nee, je speelt lekker met zich, Jolien. Ik geniet het hier. Een mosselbaai, natte mosselbaai, rien, lekker. Tjede, arendse van mosselbaai. Hou zo aan, Jolien. Asiende da feder fi yawani family.
2: Uphuphanga ukulungisa ikhaya. Siyabona, uCash Build ebambisene nabakwa Capitec. Bamanyene ukuze babonelele ngezixhobo ezimfuneko zokwakha zequality. Nake home improvement loan yokuphucula umzi wakho ngenzala efikelelekayo nexeshela ndisiweyo lokuhlawula. Faka isicelo sakho kuCash Build nakulo naphi na isebe lakwa Capitec kwe-30 ka-April. Ze uzibeke thubeni lokuphumelela i-voucher yakwa Cash Build nexabisa i-R20,000 namanye amabhaso. Kukho imiqathango.
3: Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation and service fees apply.
4: Another sad day in my life. Nothing is the same since you've been gone. This old house is not the same anymore. I'm sitting and writing a letter to you, knowing that you'll probably never receive it, but I miss you. I walk by myself, I talk to myself, I sleep.

Nou ja, toe een mens kan Kaap toe rij en terug met die numbers en jy gaan nie die lang pad voel die, maar nie te min grootheid van my kant af geword. 12 uur rest na Zagoa voor ons die volledige bulletin in Isikosa, net aan haar keer BK saam met Is van my kant af. Een mooi gesiende dag, blijf veilig, hou vir Is ja warm, eet genoeg warm soppies in boord en ek het eet de afspraak boor, selfde tyd, selfde plek hier vanaf die blauwe huis.

Luister, Eren FM, tyd precies 12:30, hier volg die nuusbrief in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê ongeveer 70 mense is tans gestrand by die vlucht waar die Keurboms rivier sterk vloei. Ongeveer 25 gesinne van Sone Ag en Tembaleto is gisteraand by die Olbrechtsaal gehuisves nadat hulle huise oorstroom is weens swaar reën. Sandpark gesê Nature's Valley Camp in Tsitsikamma is tydelik gesluit weens aanhoudelike reënval. 'N 46-jarige raadslid van Chris Hani distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap is voor die week doodgeskiet. Dit en jou financiële aanwysers volg bietjie later om een wanneer ek vir u daai

0: 0605452693. We're checking out your voice notes radio.
1: Goeiemiddag, Bieke. Ek is in geskakel by die huis en ek luister lekker vir jou. Ek wil goed te sê vir al die maakies.
0: Dankie.
1: Almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Jy moet ook een mooi dag hê daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mother's Day is Sunday the 10th of May. Thank you.
0: Thank you, Mamzo. Let's check out who came through this side. 0605452693. Let's check out on who came through. Mother's Day, when is it? And also do leave your name, because we're going to be announcing the winner and we're going to be calling the winner. Isn't that nice? Let's check out this side. Radio.
2: Goeiemiddag, DJ.
0: Middag,
2: dankie voor programma voor jou.
0: Dankie, mamzo.
2: En welkom, meis. Ek wil net sê, laat verjaarsdag boodskappe aan Sabine en aan man Stoy. Rade leid in neve. Little klavia mag hier er nog bij jaar spaar. En dat niemand hulle vreugde stiel. Hulle wil jaar nog tot die eind van die maand toe geef is hulle psalm 91.
0: Ja.
2: Hulle moet altijd die mense blij wat ek leer kennen tot nou toe. En dit kom van al die Delpoors, die Jacobsons, die Newmans. Almal wat verjaar en huweliksherdenking geseën. Al my Eden maatjies, my familie, jou familie, almal se familie, niemand uit ons lyk die mooi en lieflike dag. Lief julle klompe, julle eie en die poppie.
0: Ah, thank you, Mamzo. 0605052693. Let me know. Talk to me. Bradman May, we're asking, when is Mother's Day? Competition by Soraya's Flowers, and you could walk away with a competition with a prize there. We're going to announce the winner just before we close it off. Here's some Drew Hill with I Love You. Oh, and I Love You.
3: Beauty's gone. Yo, my time wasn't enough. My heart wasn't enough. My money wasn't enough.

0: Gabby Lou, hartelijk goeiemiddag Gabby.
1: Alright, alright. Goeiemiddag, goeiemiddag. Waar jy vanmiddag in die wereld is, nee?
0: Ja, jij.
1: Ik
0: praat met jou.
1: Afrika, I really love my life. Ik praat met jou daar, in die noord.

0: Lekker Gabby, dan ga ik in een geskakel op de FM zo af en draai. Welkom, welkom, welkom, Gabs. Die Gabster is in die huis. Zo ook als Shante, had ook geen middag als Shante. Het is lekker om voor jou op je af en draai te heen. Prachtige dochterkie. Middag, my kind.
1: Mama vat my huis toe.
0: Hier in die familie moet luister aan die kind. Nee.
1: Mama vat my huis toe. Sam vir my. Kom mama.
0: Jyne man is klaar wat het so is. Baie dankie, Ashante. Let's welcome Lima to the afternoon drive. Hallo Lima.
2: My name is Lima and I listen to Paula Hoske Dops.
0: Yay! Yay! Ek sê vir jou, sê doen hoor, sê doen, sê doen. Voordat ons geleentie gee vir groot nagie om te groet en Jody, kom ons blik op vandag vat vertensie. As toe nog biete oor drie, kom ons doen die rechte ding om te doen. Advertensie breek, ons is nou weer terug met die formaliteite.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Hier in die FM, hartelijk goeiemiddag.
5: Eina, in my oore.
0: Hier in die FM, hallo.
6: En nu daarvoor, ja, als je daar gaat, ja, ze is nog een verschillende adem. Misschien zullen alles wat mooi is daar. En als ik het mijn familie, die Alexander, die Trenton, de Sender, van de familie, Amerse familie, bij een liefde. Ja, als je Alexander van een prachtige oude kind.
0: Dat is hij. Bye, dankie, Jalsie. Bye, dankie. They can only be one, dat is Elsie Alexander, het een prachtige Albertina. En nou vir Groot Nuggie en Jody Jankies. Altijd goeiemiddag, Groot Nuggie, en welkom.
7: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
7: Heerlijk. Ingestakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Goeiem, Paul.
0: Ik doen, Groot Nuggie. Welkom. Hallo, Jody. Kom die hopstel vir jou in, Jody. 3, 2, 1, 0, vat om, Jody, vat om. En daar gebeur het alweer, nee. As Jody loostrek, nee, ek sê vir jou met die song, dan word my bed hoes gejaas. Voel. Njar! Verlang jy saam met my?
8: Ek verlang na die Sansierijk.
0: Lekker.
8: Ek verlang...
0: Oh ja, kom hier in FM.
8: Na die koe syd.
0: Amal sê,

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Eden FM Afternoon Drive. Paul Amas, jou gas hier tot in wit sissie. Kom ons luister wat het die hops opgedis vir die prachtige, lieflike, fantastische, briljante, besonderse, uitstekende, magnifieke donderdagmiddag. Ons het afgeskop met ons draaiwousen wat vanmiddag gekom het uit Romeine 10 vers 13, getiteld Die Beloning, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. And then we also add to that, Every Knee Shall Bow by Benjamin Dube. Binnenkort het ons vinnige weather update. Jy laat weet vir my, hoe is die weesomstandighede eigenlijk daar waar jy jouself bevind hier binnen die opvangsgebied, dat ons net in, ja, in voeling kan wees. Ja, dis die woord waarna ek soek. In voeling met hoe dit met elkeen van ons gaan binnen die opvangsgebied van Eden FM. En wanneer ek praat van die opvangsgebied, dan praat ek van langs die kus, die Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nuisnaplet en Uniondale. Praat gerus saam met my. Die nommer is 060-505-2693. Ons weet, dis gierig weesomstandighede, dis reën, dis storm, wind. So praat saam met die hops by 060-505-2693. Fleet, we will be having the news headlines in English. En dan 20 minute voor 4. Ons vier vandag National Tourism Day. Ek het goed gedink om te gesels met Royden van RJ Tours oor toerisme hier in Suid-Afrika, as ook in Garden Route en meer specifiek ook hier in Oudtshoorn. En dan RJ Tours, dat waarmee hy homself besig as toerisme agent, as ek het so kan stel. Die man het so baie dinge wat hy mee besig is. Hy is rechtig waar een aanwins vir die toerisme hier plaaslik. Vier hier is Denise en dan net na vir die Eden FM gemeenskap dagboek, Mr. Mario bring vir ons die padverkeersverslag. Het jy om die padverkeersverslag? I'm about to play you an inspirational song round about 25 minutes past 4. Ons het ook een competitie. We're gonna run a competition 20 to 5. Soraya's Flowers. Oh, mense, ek sien baie uit. 20 minute voor 5, hou jou oor by die radio. En dan net na 5 is het Dikkies en Dikkies. Ons doen weer een weather update. Ek deel so paar Dikkies en Dikkies ook saam met jou. Half 6 die Afrikaanse hoofdtrekker. En dan gaan ons voort met Dikkies en Dikkies. 6 is die Nies. Net dat het is de antwoorddenking. And then it is time for the Sundowner Show with Mr. Roger Jacobs. Soos jy kan hoor, propvol, klompgoed wat gebeur hier op the Afternoon Drive. Bye, thank you, Jody.
0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Oh, that was no bye bye nice. It was so lekker geweest, nee, om vir Jody weer te hê nadat ons gister laas aan haar geluister het. Jody, bye bye, dankie. Ons waardeer vir jou. Ons is bye bye lief vir jou. Eden FM, by now you know that I love the song. Vura Moyo, Tindo Lux. Hartelijk goedemiddag, Patrick Aarten van Vieren. Welkom bij de Afternoon Drive, brother of mine.

0: spesifiek uit te sit vir toerisme. So my vraag dan, toerisme oor die algemeen, hoe gaan het met toerisme in Suid-Afrika? Kom ons begin daar, groot.
1: Paul, uit my oogpunt uit, moet ek sê, na COVID,
0: ja.
1: Het alles tot de stilstand gekom, maar ek moet sê, is daar weer opwaarse kurwe.
0: Wow.
1: Daar is nieuwe ideeën wat voor een dag kom,
0: ja.
1: Daar is nieuwe activiteiten wat voor een dag kom, en ek denk, dit is wat COVID gebring het. Dat ons moet teruggaan, tekenboog toe, en kyk hoe kan ons toerisme na die volgende vlak te neem.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ja, so dit was eindelijk een goeie ding gewees, ja. So, iets wat van een negatieve experience, wat ons gedwong het, soos jy sê, back to the drawing board. En dit is maar ook een ding wat ons in as entrepreneurs maar constant moet doen, he, om jouself te assist, en te sê, okay, hier kan ek aanvul, hier kan ek weghaal, en, want aan die einde van die dag, ons wil net die beste wil ons uitsit vir die toeriste. Nou, jy is betrokke by AJ Tours. Vertel ons een bykie, wie is AJ Tours en waar het die gedagte ontstaan?
1: Paul, interessant, na COVID het ek die maatskappy begin. Mens het gesê, ek is mal. En ek denk...
0: Sê hulle nou nog so?
1: Ek weet nie. Ek weet nie, maar ja. Na COVID het ek begin en dit was vir my hier eens een goeie uitdaging, van ek het een visie gehad, omdat ek al oor die 10 jaar in toerisme was,
0: ja.
1: Het ek vir myself gevraag, wat een waarde kan ek heg aan my dorp, maar ook aan my gemeenskap. En toerisme het net die sagte plekje gehad in my hart, waar ek wil waarde geheg het, en ek my maatskappy begin, en 5 jaar, en ek moet sê, nog elke dag leer ek.
0: Precies, oh, dis een mooi, baie, baie mooi story. Kom ons praat gewoon oor die type van toeriste, en nou moet ons maar meer specifiek wees, want jy werk hoofsaaklik vir nou, binnen die Oudtshoorn area, as ek reg.
1: Ja, ja, definitief.
0: So, wie is die type van toeriste, en wat kom maak hulle hoofsaaklik hier in die Klein Karoo, in Oudtshoorn?
1: Paul, ek moet sê, Oudtshoorn is redelijk wereldwijd bekend,
0: ja.
1: En baie toeriste bezoek Oudtshoorn, ek het selfs my huiswerk gaan doen voor COVID, was het omtrent oor die 200.000 gaste wat Oudtshoorn kom besoek.
0: Wow.
1: En vir my was het net weer eens interessant om te sien so'n kleine plekkie, wat so'n groot aantrekkingskrag het in toerisme. En die toere wat ek op focus was, of nog steeds doen, is historische staptoere, wat baie aanklank vind by baie gaste wat besoek, maar selfs ook die locals. Van, jy sal nie geloof nie, baie mense wat in Oudtshoorn bly, weet jy waar, en die naam Oudtshoorn van haar kom nie. En selfs, ek was een van die persoene.
0: Ja.
1: So, vir my is het, ek doen het vir persoene wat na Oudtshoorn kom besoek, selfs die locals in Oudtshoorn self, die omliggende gebiede, selfs skole kan uitreik na my toe, as hulle sê, hulle het een uitstapie, doen ek uitstapie saam met die skole na die museum toe, ons doen een uitstapie in die dorp selfs, ons gaan dan ook na ons voor Struis Vierde Paleis, wat ook op is vir die publiek.
0: Fantastisch man, dis goed om te hoor. As jy dan nou net jou radio aangesit het, ek gesels een bykie vanmiddag saam met Royden oor Nationale Toerisme Dag en ons zoom sommer lekker in op AJ Tours, dit is waarmee hy homself besig. So behalwe die normale en die gewone kankogrotte en die volstuisplase, sê jy, daar is ook een klomp ander goed wat Oudtshoorn kan bied vir toeriste. Van waar oor al kom die toeriste?
1: Soos ek gesê het, Paul, reg oor die wereld.
0: Reg oor die wereld.
1: Reg oor die wereld. Wow. Uit Europa, uit Amerika, uit Australië, uit India, uit. So ek moet sê, Oudtshoorn, soos hulle destijds genoem het, Oudtshoorn is die klein Jerusalem,
0: ja,
1: van Suid-Afrika.
0: Wow. Dis goed om te hoor. En dan het vir iemand wat nou nog nie weet, precies dit wat jy doen, wat is jou core business, as het kom by AJ Tours? Ondersteun net dit vir my, dit is vir my so belangrik.
1: So, wat ons op focus, of wat ons vir die gasten aanbied, is local community toere, waar ons mense ook in die gemeenskap invat en wys wat in die gemeenskap aangaan op 'n daaglikse basis. En dan doen ons ook, soos ek gesê, die historiese staptoere, maar ook omdat ons uitgevind het, baie gasten vir na die toer, historiese toere, maar hulle wil miskien nie loop, het ons fietsen ingebring.
0: Wow.
1: So ons akkomodeer almal, so ons kry iets van alles, en dan vat ons op fietsen, en ja, so, en dan het ons ook nou iets bygevoeg, wat ons noem die Paulie Trail,
0: ja.
1: En selfs dit is baie besonders van, dis een groot trekpleister ook.
0: Ja, wat by jou is dit?
1: So, Paulie Trail, in die laat, of in die middel 1900s, was daar een oorlog in Polen, en daar was 500 kinders wat na Suid-Afrika toegekom het, en specifiek Oudtshoorn toegekom het,

0: Reg, het lyk na enekie van, nie, hy is nog nie naam by nie, maar vir Christina Muggels en Wani's familie, Stuurman familie. Hulle moet een lekker dag hê by die werk. Dit kom van Anonymous. Anonymous, wie is jy? En dan enekie wat vroeger gekom het, dat lyk na Sipo. Is it you, Sipo?
1: Hi, goeiemiddag, Paula Hoops. Paula Hoops is net baie lekker koud en natterig. Ek is so blij om jou stem te hoor, Paula Hoops.
0: Dis die Sipo nie, dis Bompie. Bompie, is dan Sipo, is dan Sipo. Ja, so jy was crazy line sang met jou nommer en Sipo sy nommer. Reg, dit lyk na, ek hoop maar dis Katrina, want dis wat ek lees hier so. En somtijds in die leven, seeing is not believing.
2: Middag, Mr. Paul. Middag,
0: Katrina.
2: Ek is so blij, jy. En ek luister lekker van Mr. Paul.
0: Dankie.
2: Groete vir al die maatjes, hulle allemaal moet een baie mooi en geseende dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dag hee daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mr. Paul, ons is afgesnui van oudswering. Ons kan nie eens weer beweeg door toe nie. Olifants rivier het sy walle oorstroom en jy is boor oor die brug. Maar mooi dag, Mr. Paul, van Katrina van Volmoed. Daar kom die Alibama, die Alibama, hy kom oor die see.
0: Baie dankie, Katrina, jy moet veilig wees. Ja, stuur asseblief vir my die nodige inrichting met betrekking tot hoe dit nou daar by jou lyk. Ons is bewus van die damme wat hulle walle nou bezig is om te oorstroom en die riviere wat afkom. So praat met my by 0605-52699 dat ons mekaar net kan inlig met betrekking tot die situasie. Dit lyk na Tannie Elise wat ook deurgekom het hier op die afternoon draai. Hartelijk goeiemiddag, Tannie Elise.
3: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag, sê my Tannie.
3: Goeiemiddag, al onze omroepers en onze luisteraars. Hier in familie, of julle allemaal het nog so ver een leke koue dag, maar die haartie klop warm nie, maak julle leke dik dik toe. Ek leke leen luister aan Eden FM, Elise Kamfer uit een koue oudswering.
0: Dat is hy, Elise Kamfer uit een koue oudswering. We're getting ready for the 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. BK, it is straight over to you. Take it away, BK. Take it away.

Ja, Irene FM, vanmiddag is het net die Heer en ons kan hem loof en prijs en eer. Ek dink elkeen van ons is bewus van Lorenzo se situasie en die groot, amper onmoontlike bedrag geld wat nodig was, wat geïn moes word om te verseker dat Lorenzo kan terugkeer huis toe. En het hy so pas gehoor, nie uit my mond uit nie, maar uit sy sissie se mond uit, dat die Here het wonderbaarlik deurgekom en Lorenzo is op pad huis toe, Jesus. O Here, ons kan nie hoef prys in hier. Here, U stel ons nooit teleur. So daar nou nog mense is wat twyfel in die grootheid van die Here en wat hy kan doen, dan wil ek vanmiddag vir jou sê, Lorenzo is vir ons een levende testimony. See what the Lord has done. Ons kan dit loof en prys en eer. Dankie, Here.

It is the caravan of love, Ashley Jasper. Ashley, if you know, you know. Kijk, daar is nou terug in die tijd. Daar is terug in die tijd. Baie nostalgisch moet ik zien. Nee? Bring goed terug wat jy al vergeet het. Laat jou denken aan mense en gebeure wat jy wil vergeet, maar dan kom maar een treffer die soos caravan of love, en dan sê jy, o ja, daar was mos, kan nie vergeet die. Van nou, hier is die 35 hoofdrukke in Afrikaans. Oor na jou, Celeste Babani, sy is daar vanaf Nuis na Tenerife, Weskaap, Suid-Afrika.

0: Lekker met die klanke van, langerom klanke moet ek sê, van Bobby Hendricks hier op jou afternoon drive.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verswakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ons allemaal daar kennis na gelang van die weesomstandighede wat binnen ons onszelf bevind het die afgelopen paar dae, was daar besluit geneem om die skole, sekere skole, vir eers toe te hou, weens natuurlik veiligheidsredes. Maar daar het ook een skrywe uitgekom vanaf die WKOD dat daar is nog van die skole wat môre, dis nou vrijdag 8 mei, nog steeds gesluit gaan wees. Wat ek voor my het is kring 1, Brakfontein EK Primair en Goedgegin VGK Primaire School. En dan in kring 3, Diepkloof VGK Primair, Karatera Laerskool, Klipdrif EK Primaire School, Lanswood Primaire School, Redlands Primaire School. In kring 4, Wittedrif Primaire School en Wittedrif Hoërskool. Kring 5, De Jager VGK Primaire School, Gamka Oos Primaire School, Groot Kraal UCC Primaire School, Kruisrivier Wes UCC Primaire School, Lategansvlei Primaire School en Rooiberg Primaire School, as ook Volmoed Primaire School en Voorbedag Primaire School. In kring 6, Avontuur Primaire School, Britse Vlakte NGK Primaire School, Mooi Uitsig Primaire School, nommer 2, Rooijewel VGK Primaire School, Rooirivier VGK Primaire School, Skeperskraal Primaire School, Vlakte Plaas Primaire School en in kring 7 is dit Klaarstroom Primaire School en kring 8 is dit Dieprivier VGK, Geeloudboom VGK, Hooggekraal Primaire School en Kommandantsdrif Primaire School. Dit is volgens my inligting wat ek hier voor my het, die skole wat nog vanmôre die 8ste mei gesluit gaan wees. Vir alle ander praktiese redes en reëlings is al die ander skole oop. So dis terug ook toe môre.
2: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Indien jy dit gemis het, seker die beste mens van die jaar, van my persoonlik, Lorenzo Krier, is op pad huis toe.

Hierom ek het jou lief. Soveel jare het verby gegaan, maar die ure het ook stil gestaan as ek dink aan jou. Vir so lank as wat ek asemhaal, sal daar niemand in jou plek kan staan.